0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

heeft, het mag nog gieten. Al dat jonen willen mij genieten.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Ja, jongens. Met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. De verre gekiezen hebben al PNA'ers, maar dat ze nou op de laatste spoor. Toch had ik mijn gezond verstand te verboren.
2: Stond er dan door, als ik het hoe ik verdrom op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen verzijten mocht.
1: Jos, en die cafébals van de wet, die wil je niet met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe verdikt als je dat ik er niet in moet nog opbrengen?

0: tafel vol met alven.
1: Stuit er al iemand op van er een beudige bij, jongens?
0: Nee, moet dat anders. Zit meer alcohol van Brussel.

0: Matanoch.
1: Allee, ze hebben twijfel geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal aan mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

0: Ajo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Jongens en maskers, loest

0: vlees draai ik er rond. Ik kom mijn Nelly in een andere koe.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Roosje Natuurlijk.

0: café.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayoen Music 100% oști.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Je hoort ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: Latvian rechts.
1: Ajoen music. Alles wat aan dat ons neergeert noert.

Music. Den enige nichten.

0: Dumfries.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: De wagen is zo goed als af, draai dagen nog, is dan niet straf. De stout verzat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar vele

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Goedenavond, meneer. Heb je nog een tafelje voor tweeën?
1: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel jij de binnengoort, presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.
3: Zoekt een restaurant in stad? Is een gewoon frituur te plat?

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jol en Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jol Music. En luister naar Jol Music overal en altijd. De Neven Jol Music App.
2: App hem al.

0: de pont.
1: Werken, file,
0: moeten mijn dag.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, verzeggenschap. Hoe wil de verkeerde tut?
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, wat pas gaan vragen.
1: Ben curieus wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
2: Ayo in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, een veil carnavallies. Ayo in music.

Music. De beste moment, de beste muziek, ons op zijn best.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb

0: Zeg, we moeten 4 pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Esther weer!
1: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Wer?
1: Ava van Olst.
2: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert, met carnaval. Zie de aal.

festival. Zelfs op de markt met carnaval. Zie je al, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar witte wissers.

0: Ajoen Music.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door je steurs schrijven dat is. Een natte vinger, koets gemoest.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooi stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze oh, kapé. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg als een graf. Droei mij om.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: radio van ons naal.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: heren, kom bij ons onder pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoemd, mega wave carnavalschoef.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Allee, merci hè Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet genoegen dat we geen echte jodeleer gevraagd hebben, hè?
1: Ah, joh!

0: echt muziek voor een feestende baan.
1: In ooit stond een kerstmarkt in Londen draaien, vind je komke zoepen op een reis en moet zeker door.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Wil je gewoon mee, hè?
3: Nou, waar gaan we naartoe misschien?
2: Op café, blijven hangen.
3: Op café, op welke café?

0: een GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: AON Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Geef toe een stap.

0: Dayoin Music, de nummer 1 van Dayoin.
1: De laatste morgen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: moment dolle pret.
1: Ne foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: JMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

alles wat aan dat ooit neergeren noert.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: ION Music. 100% Ulst. 100% Karnaval.
1: Olsunlar.

0: Intermezzo.
1: Za do pane sikel, ei da livalo te zitten. Luistert neke no radio en music. Geräusche gegarandeerd.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mijn hoesting af. Zijn is niet zo groeit, maar op de wip ligt er een boek niet buur.
1: Tess de Roever, waar een doosje nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een eigen zittend gat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als de willen was woor, het is wat uit de gevoor. Als een dijk de gangen van stad oorsplaneit. Het doet gewoon een galant, af en toe zo gênant.

er in het gebijt. Zie de gegarandeerd. De doos in de gazet of op tv. Het is toch zo'n bras.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Turf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOI Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.
3: Ja, mijn vrouw, dat is een tang. Die wordt ooit in een gevang. Zij veel loopt nog perenzang. Spel ik een dier al veldje lang. Want mijn vrouw, dat is een tang. Het is een vergift, het is een gedrocht.

De vlaggen hangen boten, het licht danst in de roten. Pagadders lachen al eer tandjes bloed. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten. Genieten van de sfeer, van klein tot groot. De pijren mijlen zwieren, eer klanten onplezieren. Elk vindt iets nog zijn goest en zijn

ik op zwieg. De wogen sloot neerroeren, het lawaad zal ons niet stoeren. We drinken van een ferme pot vol bier. Ons merkt als het een en het ander, al groepjes bij makander. Ons oesters via

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: koken. Zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. De enige echte. Ajoe!

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

sentiment en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, goh, dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

ambetant. Dan dacht mij de mij gewoon moeilijk gooi je gewoon slapen bij ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ayo en Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Joe and Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe and Music. En luister naar Joe and Music overal en altijd. De Neven Joe and Music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dijon.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan flush voor te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi. En tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet de muziek af. Het is hier getoond.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: Optimal.
3: Hey, slit en tettegedrag. Hoe je nou wel weet, de PA heet op zijn nozen. En heeft gevraagd om hem een beetje een boete te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet je dat dan gaan doen?
4: Jongen, ja, jongens, zeg.
5: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: your music.
1: Ik zag het overlijst op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd en nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

muziek overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er hier wat verder.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: visiten luister ne ken ora joen music kroiche garantiert.
1: Er is in ons genieën dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boevengulch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Kom de schoesje de koest werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Live van nu ter zorgen in Ulst, de enige nechten, Ajo en Music. Wer Ave van Ulst. Skip, but I was...

de rage van flippels in een pakje chips is er niet verraad, zo'n gang. Zet jij Rich failliën en zit Rich gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoor je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, pijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, generaal bij hier, draait wie in. Le carnavalfie!

of kunt er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroom en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Mannekes, santé hè? Ik heb een stiekem en gelé. Wat drink je mooi nog hier mee? Want ik zit geen verstand van nee. Verzoek er hier mijn vrede.

0: Zonto Radio.
1: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven app voor Jolen en Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: gommels, tennis, moiten, door talven op dat plein. Met graalijk schieren voeten, maar we zingen waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tezamen. Ik zing naar de vrouw, hier ik en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Tot de stikt en kozen zoek ik.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze na joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zo, verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Sleep van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik baas een oei, die in een sax. Die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeploste tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gewoon...

0: muziek. Echt oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Louis verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajoin Music. 100% plezant. 100% ulst.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Je mets ma broek op je
1: staan. Ayo in Music, plezante radio.
2: Zeg, Vincent, wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog een gondole, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Ajo, en music.
3: R-Radio.
4: Kom nog hierin, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroeren, hè.
5: Hey Funky, wat is ik op een koppen van? Dat is of een nacht en al gas of doen?
4: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
5: Zeg, het is al verdomme pikken donker, want je hebt een zwembad waar ze biedt, hè.
4: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is wel als wees, kan dat liggen op.
5: Ja, het is overal kieken, hoor, zeker. Kan dat? Kom hier, zet als een multibike voor jou, is maar jong meer koeien, daar een verap af voor zee.
4: Je hebt dat gezet?
5: Kom hier, zo.
4: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet, Cinka, Casa Front, Polis Olma. Hey, vad jag också kan alltid tipkiva. Så att Peter är bättre på att loppa, till så följer jag klappa.
1: Roa moet flappen, Roa. Heb je dat flappen in de flapschoen?
0: Nou, dat is een motorbike getonnet. Geven ze beter een beetje beter aan mijn ervaring. Hey, Funky, dat pluimenvachtmachine. Is dat van een kiekere of van een kiekere erin? Offer Tommer,

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.
2: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
4: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan je nou eigen vingers, hè.

Denver kan dit ooit een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nou, ieder visje en ik een bistje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaal geval. En alle joren heb ik een zoren.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk.
3: Nog
1: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ayo Music. En luister naar Ayo Music overal en altijd. De nieuwe Ayo Music app.
4: App de mal.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App de mol.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Moord toch stonk hier met plezier.
1: Ne mange meer.
0: Alles verliezen is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne mange meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Ne mange meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.

0: music, Green Bay, TuneIn en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music, de nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
1: Ayoen Music.
0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App de mal.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de klooi, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Hoor ik hem toch weg.

deze ze vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, word dat toe vergoot. Moi

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: En aan het midden couplet. De week van

0: Mert hezeden vol, hezeden vol, Janet kom, hef man, bass and flace, kom a vertrekken op de grote mert.
1: Ajoen Music,
2: de nummer 1 van de Ajoen.
3: Iene keer per jaar, daar komen de Ajoen en al te goor, want in de stoet lotte

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar hoer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, het stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo kan doen vertoegen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: da muelowy klasie du. Af da muelowy klasje du. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast moet en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af da muelowy klasje du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagen dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Welkom.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie iets maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ayo, music!
3: Air Radio.

vrouw was zeg, ooit dat we bij plus. En binnenkomen ze stond mee in het kerken. Dat ik met mijn volle doel zijn wil stoppen. Allee, verhoord, ben toch een

0: dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over drom, jong?

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Hoe ik als een nekel kan rotten naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
2: Ah, mijn jongen, toch

0: beste moment, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: Hey, ga je twee allemaal doen, ik zie het. Het zijn wel twee en een keer mol op wit, maar kom. Die, ah. En ga, ja, kom op, wacht, hou dat vast. Ja, ben hier. Hey,
2: voor

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app. Hey!

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duisneers een eerbetoon der Duisterse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en groot, maar oost vergeet

IOM Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

0: 100% plezant, 100% olsht.
1: Ja, maar dat zal niet zeggen, niet vliegen aan de boer, maar Gerrit. Het kan nog echt niet over tutten. Wat, hoeveel kontjes? Allee, dat is even de Jeanette. Ze zijn lekker allemaal, ze zijn lekker.

Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Hier lusten zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ook op profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zijn wel een zwijgen tegen van de stien.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.